0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is woensdag 10 juni 2020.

1426 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Vandaag kunt u luisteren naar een gesprek met Leo Op den Brouw. 5 jaar geleden werd hij uitgeroepen tot Victorian of the Year en sinds maandag mag hij zich OEM noemen. Hij heeft namelijk een koninklijke onderscheiding gekregen. Verder een uitgebreid gesprek met verpleegkundige Teun Toebes en documentairemaker Jonathan de Jong. Samen maakten zij de film Forever Human over een menselijkere aanpak van dementie. En sportjournalist Jaap de Groot is aangekomen in Kansas City, net als Oranje, en heeft het laatste WK voetbalnieuws. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen met de nieuwsflits. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de nieuwsflits van woensdag 10 juni 2026. Met onder andere oproep aan Iran om gesprekken met de nucleaire waakhond te hervatten. Behandelingsmethode voor Amerikaanse ebola-patiënten veelbelovend. En een Nederlands luchtalarm blijft toch bestaan. Iran wordt opgeroepen om de dialoog met het Internationaal Atoomenergieagentschap te hervatten, zodat inspecties op de locaties die 1 jaar geleden zijn gebombardeerd kunnen worden hervat. Iran heeft het IAEA nog steeds niet laten weten wat er met de gebombardeerde kerncentrales is gebeurd, nog met het nucleaire materiaal dat daar was opgeslagen, waaronder uranium dat tot bijna bomkwaliteit was verrijkt. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldt dat minstens 8 mensen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op Tar, vlakbij een centrum van het Rode Kruis. Israël is doorgegaan met de aanvallen op Zuid-Libanon, ondanks een waarschuwing van Iran voor nieuwe acties als het de aanvallen niet staakt. Het hoofd van de afdeling infectieziekten van het ziekenhuis in Berlijn, waar een Amerikaanse ebola-patiënt werd behandeld, zegt dat een medicijncombinatie die werd gebruikt om het virus te behandelen zeer effectief was. De patiënt kreeg een medicijn MBP-134 genaamd, dat een combinatie van 2 antilichamen bevatte. Ondertussen zijn in Nigeria meer dan 74 mensen overleden aan cholera en zijn er vermoedelijk 7000 mensen besmet. Volgens Artsen zonder Grenzen heeft de noordoostelijke deelstaat Borno sinds mei te kampen met een uitbraak. In Belfast is onrust uitgebroken na een steekpartij in de Noord-Ierse hoofdstad. Een 30-jarige man is aangeklaagd voor poging tot moord, het bezit van een scherp voorwerp op een openbare plaats en doodsbedreigingen. En dan nu nieuws uit Nederland via de NOS. Het luchtalarm blijft bestaan en zal worden gemoderniseerd, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat tientallen miljoenen euro's mee betalen. Minister Van Wiel kondigde eerder aan dat het luchtalarm per 1 januari 2028 zou verdwijnen, omdat NL Alert afdoende zou zijn. Maar de veiligheidsregio's en de Kamer durfden daar niet op te vertrouwen. NL Alert werkt namelijk niet als de batterij van telefoons leeg zijn en de stroom is uitgevallen. Ook zijn er zorgen dat niet iedereen de NL Alerts goed begrijpt. En tot slot, GroenLinks PvdA mag zich voortaan in de Tweede Kamer Progressief Nederland, in het kort PRO, noemen. De andere fracties hebben met de naamwijziging ingestemd. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Markenzauer stemden tegen. Het Kamerpresidium besloot daarop de naam toe te staan. Doorslaggevend voor het presidium is dat bij de verkiezingen de leden van de fractie al op 1 lijst stonden. Zaterdag is het fusiecongres van PvdA en GroenLinks. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch.

0: Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
1: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepen van 24 meter, overal naartoe kan varen.
0: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
2: Maar hoe dicht hier...

0: Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch. Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook.
1: Welkom terug bij SBS Dutch. Straks de WK-update van Jaap de Groot vanuit Kansas City. Maar eerst iets heel anders. Verpleegkundige Teun Toebes werd bekend doordat hij op 21-jarige leeftijd 3,5 jaar lang samenwoonde met mensen met dementie op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Een leerzame tijd waarin hij hechte vriendschappen opbouwde met zijn huisgenoten. Hij kwam ook in contact met filmmaker Jonathan de Jong, waarmee hij het boek The Housemaid schreef en de documentaire Human Forever maakte, die bekroond werd met een gouden kalf. Hierin is te zien hoe ze samen de wereld overreizen om te onderzoeken hoe andere samenlevingen omgaan met dementie en wat we daarvan kunnen leren om mensen met dementie een waardiger en menselijker leven te bieden. Teun en Jonathan zijn op dit moment in Australië omdat ze screenings hebben op verschillende plekken. En ze kwamen vrijdag langs bij ons in de studio voor een uitgebreid gesprek.
2: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
1: Teun, een waardig en menselijk leven hebben. Hoe is dat op dit moment in Nederland? Vind je dat het eraan schort daar?
3: Nou, we hebben ook een wereld te winnen als het gaat in hoe we kijken naar mensen die leven met dementie. Vaak hebben we een beeld van dementie waarbij we een eenzijdig beeld hebben van alleen maar gefocust zijn op verlies. En als we naar mensen met dementie luisteren, dan horen we een veel eerlijker en genuanceerd beeld. En wat zo belangrijk is, is dat we mensen met dementie niet uitsluiten of opsluiten, maar als onderdeel van onze samenleving blijven zien en mensen dus ook inclusief houden. En dat kan alleen maar als wij als samenleving op een andere manier gaan kijken naar mensen met dementie, want we zien dementie heel vaak als een probleem.

0: probleem van de zorg. De zorg moet dat oplossen. Maar dementie is natuurlijk een samenlevingsvraagstuk. En dat vraagt dus iets van ons allemaal in die samenleving.
1: Dit begon allemaal dus op je 21ste, toen je die 3,5 jaar ging wonen bij mensen met dementie. Is er iets wat jou in die tijd enorm heeft verrast?
0: Ja, het begon iets eerder, namelijk toen ik 17 was en voor het eerst in een verpleeghuis kwam in mijn leven. Ik had een verplichte stage voor mijn opleiding verpleegkunde. En ik kan me nog zo goed herinneren dat die deuren opengingen van die gesloten afdeling. En dat voelde ja, bijna als een surreal niemandsland. Een plek waar veel mensen niet van dromen om daar te eindigen. En ik vroeg dus ook aan mijn collega's, zou je zelf willen wonen als je later dementie krijgt? En toen zeiden de meeste collega's natuurlijk nee, ik wil op een andere manier leven. Dus ik besloot daar te gaan wonen en niet met het idee om dat uiteindelijk 3,5 jaar te doen. Maar als je zo samenleeft en je leert veel van elkaar en je bouwt een relatie met elkaar op, dan ga je ook om elkaar geven.
1: Ja.
0: En aan de ene kant heeft het wonen in het verpleeghuis me heel erg die menselijkheid laten zien in mensen met dementie, wat echt prachtig is.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant ook dagelijks laten ervaren wat de pijn is van mensen in dit systeem. Namelijk dat je in een soort aparte samenleving woont binnen de samenleving en dat je ja, zelf bijvoorbeeld niet meer naar buiten kan. En dat je een systeem hebt wat zo gericht is op controle en veiligheid dat we ja, bijna willen dat mensen nul risico's in hun leven hebben. Terwijl het leven gaat niet om veilig gehouden worden alleen. Het gaat om veel meer dan dat.
1: Ja, dus je was je al echt al wel op een hele jonge leeftijd, was je daarvan bewust en had je daar vragen over?
0: Ja, uiteindelijk wel als je in het systeem terechtkomt en dagelijks de spanning voelt ook waarom het anders moet. Het is een enorm groot gevoel van urgentie. Hè? Dit moet echt veranderen, want anders eindigen we later zelf ook op een plek als deze.
1: Ja, en was er één bewoner of één voorval waarvan je dacht, dit is niet iets, ik moet meer gaan doen?
0: Nou, zeker. In het verpleeghuis waar ik uiteindelijk ben gaan wonen, kwam ik terecht in de kamer, zo'n 21 vierkante meter naast mijn huisgenoot Ad. En Ad was in het begin heel erg depressief. Hij was veel op zijn kamer, hele sombere indruk. En naarmate we langer bij elkaar woonden, ja, bouwden we een band met elkaar op en ik hoorde hem dan zo aankomen lopen met die verbandsloffen naar mijn kamer. En uiteindelijk keken we bijna iedere avond voetbal en dronken we een biertje.
1: Ja.
0: En dat was altijd super bijzonder, omdat uiteindelijk is hij opgebloeid tot een hele levendige man en hadden we ook een hele wederkerige vriendschap. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel verdrietig dat wonen in het verpleeghuis letterlijk wereldnieuws kan zijn. Hè? Samen met Jonathan reizen we al lange tijd nu over de wereld. Het zegt zoveel over de urgentie om op een andere manier samen te leven. Dat samenleven met mensen met dementie als zo bijzonder wordt gezien. Dat is ook wat we heel vaak zeggen. Het is niet een verhaal van een schattige jongen die in een verpleeghuis is gaan wonen. Dit is een boodschap die fundamenteel gaat over de manier waarop we in onze samenleving naar elkaar omkijken. En hoe we ja, mensen niet tot de ander maken als ze met dementie leven, maar als een van ons blijven zien.
1: Ja, ja, ja. Jonathan, jij zit hier ook in de studio. Jullie hebben samen Human Forever gemaakt.
2: Yes.
1: Was dit jouw eerste ervaring met het onderwerp dementie?
2: Dat zeker niet. Ik heb dementie voor het eerst in mijn leven gezien toen ik ook een beetje de leeftijd van Teun had, wat hij net vertelde. 18 was ik. Ik ging rechten studeren in Groningen en ik kreeg een heel leuk bijbaantje als chauffeur voor de daginvulling. En dat deed ik eens in de twee weken, op zaterdag en zondag. En daar tussendoor moest ik ook nog een gesloten afdeling schoonmaken. En dat was vaak de PG, zoals we het daar noemden, voor mensen met dementie, gesloten afdeling. En ja, dat was inderdaad echt een parallel universum waar je in terecht kwam. Maar vooral een beetje als jonge jongen een heel erg schrikbeeld. Omdat je denkt, ouder worden, dat weet ik wel hoe dat moet. Of dat het gaat gebeuren, maar op deze manier. Waarom vertelt niemand me hierover? Dus je hebt zoveel vragen eigenlijk, omdat je helemaal als je geen zorgachtergrond hebt. Dus dat was ik wel heel erg van bewust van, hey, dit verhaal moet ik een keer gaan vertellen. En dat heb ik in 2018 voor het eerst gedaan over een zorgboerderij. Waar ze een fantastische aanpak hadden, namelijk heel normaal doen tegen mensen met dementie. En dat was zo ontzettend bevrijdend van het beeld van wat ik had gezien in die 5 jaar dat ik in het verpleeghuis had gewerkt. Omdat ze eigenlijk gewoon als gewone mensen met die mensen omgingen. En dat was ja aan alle kanten bijzonder. Daarom deed de serie het ook heel, heel erg goed. En toen wij door die manager van die zorgboerderij, die mij ineens belde, die zei, Jonathan, ik zit nu bij een jongen en die maakt zich ook echt zorgen om dementie. Hij heet Teun, hij is 21. Ik zei, ja, ken ik niet. En hij

0: hand in het verpleeghuis. En toen dacht ik, oh mijn god.
1: Oh jee,
0: wat is
1: er
0: met Teun aan de hand?
1: Ja,
0: ja, ja, ja.
2: Denk je nog steeds soms. Maar...
0: na zes jaar weet ik beter. Nee, maar het was inderdaad weer een feest van herkenning. Waarbij niet alles positief was toen ik inderdaad de gangen van Teuns verpleeghuis doorliep. Gelukkig had hij een eigen espresso apparaatje meegemaakt. Want koffie in de zorg is vaak niet zo heel erg lekker. Dus we hadden een heel leuk gesprek. En eigenlijk was meteen de klik van... Hey, de gedeelde ervaring over een wat genuanceerder beeld. Dat was echt wat ons aansprak. Van we moeten dit gaan vertellen. We gaan geen film maken over de verpleeghuiszorg. Helemaal niet. We gaan kijken, wat kan er nou anders? Want juist in de zorg wordt heel vaak gezegd, dit kan niet. En we doen het dan niet goed. En heel vaak gefocust op het negatieve. En wij wilden heel graag kijken, oké, maar als dat zo is, wat is er dan nodig? En voor die andere blik is het heel erg nodig dat we als Nederland wat meer... onze kijk van wij zijn het beste jongetje van de klas. Zo vaak worden we gezien door het buitenland. Veel meer nederig zijn en kijken wat kunnen we nou voor andere landen leren. Als het gaat om inderdaad meer inclusief houden van mensen. Want ja, wij hebben een systeem waarin we mensen uiteindelijk naar een huis exclusief buiten de samenleving plaatsen. En dat is een hele hoopvolle film geworden van anderhalf uur. Waarin we laten zien waarin sommige initiatieven al jaren, tientallen jaren het al anders doen. En door al die initiatieven samen te bundelen is er eigenlijk een heel veel genuanceerder narratief ontstaan waarin we veel meer de mens blijven zien en daar ook op gaan acteren.
1: Ja, het is eigenlijk ook raar, want mensen zijn ongelukkig, maar ik krijg ook de indruk dat heel veel zorgverleners het ook echt niet blij zijn met hoe ze het moeten doen.
2: Absoluut. En daarom is deze boodschap ook geen aanvallen op zorgverleners. We voelen ons heel vaak aangevallen als we kritiek hebben op een zorgsysteem, maar ons zorgsysteem zit vol met goede intenties van mensen. Tegelijkertijd zorgen alleen goede intenties niet voor een goed leven.
1: Nee.
2: Dus het gaat erom wat doen we met de intenties die we hebben. En ja, er zit dus ook veel liefde vanuit mensen in het systeem. Maar het systeem zelf heeft ook een hele harde kant. Waarin we dus wel zo gericht zijn op die veiligheid dat we mensen soms te veel beschermen. En dat goede leven dus niet meer centraal staat. En het mooie is, het is zo'n verbindende boodschap, omdat uiteindelijk gaat het ook over mijn collega's. Ik heb afgelopen weekend ook gewoon dienst gehad in de zorg en je herkent precies dezelfde dilemma's nog steeds. Gisteren hadden we een filmvertoning, daar waren meer dan 600 mensen bij. En op het eind stonden de mensen op en begonnen te applaudisseren, omdat het een verbindende boodschap is vanuit die menselijkheid. En ik vroeg toen ook aan de zaal, wie van jullie voelt zich wel eens eenzaam in het moeten vechten tegen het systeem? Dat zeggen we heel vaak, het systeem. Wij zijn mee het systeem. En toen stak bijna iedereen de hand op. En je ziet dus dat er bijna een soort collectief gevoel van alleen moeten vechten is. En daar willen we in verbinden, want dan kunnen we vechten voor een betere zaak. Namelijk voor die verandering en voor een betere toekomst voor mensen met dementie.
1: Ja.
2: Dus we willen liefdevol zijn naar mensen, maar tegelijkertijd kritisch op het systeem wat we ook zelf mede gecreëerd hebben.
1: Waarom moet je het allemaal zelf bedenken als er andere landen in de wereld zijn die het op een andere manier doen? Jullie zijn naar 11 landen geweest. Wat is, Jonathan, jou het meest opgevallen?
0: Het meeste opgevallen is dat er eigenlijk al zo ontzettend veel mooie voorbeelden, mooie visies, warme gemeenschappen zijn waarin mensen al op een andere manier naar wordt gekeken en vooral ook andere manier mee wordt omgegaan. Waarbij inderdaad voor mij de rode lijn heel erg was dat als de mensen met dementie waren het meest gelukkig op plekken waar er heel goed naar hen geluisterd werd. En dat klinkt misschien heel cliché, maar wij organiseren vaak in de westerse samenleving hun leven op basis van hun diagnose. Wij denken wat heel goed is voor iemand als hij een bepaalde diagnose krijgt. En wat je eigenlijk ziet is dat we veel meer een stap terug moeten doen. Moeten gaan luisteren. Gaan vragen van, hey, wat is nou een kwaliteit van leven voor jou? En hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk faciliteren? En dat was een mooi voorbeeld in Noorwegen en ook een beetje in België. Waar dan de directeur eigenlijk zei alleen maar tegen het personeel. Als jullie nou omgaan met de mensen die hier wonen, zoals je eigen vader of moeder. Alles wat daaruit voortkomt is mijn verantwoordelijkheid. En dan zag je dat die mensen een bepaalde ontspanning kregen van, hey, er is iemand die een visie heeft. En die visie is heel tastbaar, want iedereen heeft een vader of een moeder. En dan is het ook veel minder spannend om zo om te gaan. Want als iemand jouw verantwoordelijkheid draagt en zegt van, hey, ik heb je rug als het fout gaat. Dan ga je eigenlijk veel meer

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Op een andere manier gaan leven. Zij hadden een collectieve aanpak. Dus zowel vanuit het individu, maar ook een collectieve verantwoordelijkheid vanuit de overheid. Met een programma bestond uit vijf elementen. Waaronder het bevorderen van de sociale connecties. Waaronder een gezonde voeding, motivatie. We zijn bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika geweest. Daar kennen ze geen zorgsysteem op veel plekken zoals wij die kennen. Daar was de gemeenschap had een hele centrale rol. Maar bijvoorbeeld ook dichter bij huis in Moldavië. Ja. Op een plek die er in eerste instantie als een gevangenis uitziet. Met tralies aan de buitenkant waar mensen in die kooien staan te luchten. En tegelijkertijd voelde het daar binnen heel erg warm. En wat we daar alleen maar mee willen zeggen, en dat is echt zo, dat hoor je overal in de wereld. Er is een soort automatische aanname dat meer geld ook altijd leidt tot beter. Dus alle probleemanalyses vertrekken vaak vanuit tekorten. We hebben te weinig geld, meer geld. Te weinig personeel, meer personeel. Te weinig tijd, meer tijd. Maar het gaat erom wat doen we met de middelen die we hebben. In Nederland hebben we een van de allerrijkste zorgsystemen in de wereld. Wij geven meer dan 100.000 euro per bewoner met dementie aan een verpleeghuis. Voor een normale indicatie. Dat is een van het allerhoogste bedragen in de hele wereld. En nog steeds kunnen we daar geen geluk mee kopen. Dus ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de context van Australië. Het gaat niet om het kopiëren van het Nederlandse model en dat als heilig bestempelen. Want ook wij kunnen ontzettend veel verbeteren. Het gaat erom dat je leert van verschillende culturen, daar elementen uithaalt, maar altijd start vanuit jouw eigen lokale cultuur.
3: En heb je al een beetje een idee hoe dat hier gaat?
2: Absoluut. En de uitdagingen zijn ook heel erg gelijk. Tegelijkertijd, ik heb natuurlijk gewoond 3,5 jaar in het verpleeghuis. Ik heb daar gewerkt. En ik geloof niet dat er een toekomst is voor verpleeghuis zoals we die heel lang hebben georganiseerd. Dus we gaan veel meer kijken naar sociale woonvormen waar mensen hun diagnose niet een reden is om ergens wel of niet te mogen wonen. Nou, dat ga je hier in Australië ook zien. Maar wat bijvoorbeeld een heel praktisch concreet voorbeeld is, is het feit dat de gesloten afdeling moet openen. Het is heel gek dat we mensen met dementie standaard opsluiten in de laatste fase van hun leven, terwijl echt niet iedereen zomaar naar buiten loopt en hele gevaarlijke dingen gaat doen.
3: Angst,
2: dat is
3: natuurlijk
2: vaak de angst die we hebben.
3: Ja.
2: En in Nederland hebben nu meer dan 500 huizen de deuren geopend. Dat is een combinatie van wetgeving, van een inspectie, maar heel veel mensen in de praktijk die zich hiervoor inzetten. En je ziet dat dat nu ook in Australië gaande is en dat er steeds meer over wordt gesproken en dat er huizen zijn die ook al lange tijd laten zien dat het echt niet nodig is om die deur zomaar dicht te houden. Want de aanname is vaak dat mensen met dementie een soort levensgevaarlijk zijn als je die deur opent.
3: Die gaan dwalen, die gaan op zoek naar iets.
2: Het gaat erom dat we die standaard omdraaien. Dus mensen niet standaard opsluiten, maar mensen de vrijheid geven en veiligheid geven op het moment dat het nodig is.
3: En dus wat ik ook zag, gelukkig maken zodat ze niet weggaan.
2: Ja, en gelukkig maken is dus niet de hele dag vrolijk op een stoel moeten zitten.
3: Nee.
2: Want dat is vaak de gedachte die we hebben bij het verpleeghuis, dat je een soort van geëntertaind wordt door een activiteitenbegeleider die je dan blij komt maken. Maar jij en ik, wij zijn ook niet iedere dag de hele dag blij.
3: Nee, gelukkig niet.
2: Dus het gaat erom, en dat is ook de kern van onze film, Human Forever. Het is niet een titel die wij hebben bedacht. Die komt vanuit mensen met dementie zelf. Dat gaan mensen ook zien in de film. En het gaat er dus ook om dat je alle emoties mag hebben die wij ook in het dagelijkse leven hebben. En dat ieder mens een behoefte heeft om ertoe te doen, om ergens bij te horen, maar vooral ook om gezien te worden en dat er ook naar je geluisterd wordt.
4: Ja, dat begint allemaal met een eerlijke gesprek. Dat is echt wat nodig is. Zeg maar wat je ook hier, nou, nu we in Australië zijn op die conferentie, als je met heel veel mensen praat, die zeggen van ja, maar we willen zo graag veranderen, maar als we niet de basis van het gesprek gaan veranderen, veranderen we binnen de marge. We moeten veel meer gaan zeggen,

0: Wat is nou echt kwaliteit van leven? Wat spreken we daarover af? En wie draagt de verantwoordelijkheid? Als je dat opnieuw gaat inrichten, dan gaat die verandering pas echt plaatsvinden. Want het is een cultuurverandering.
1: Maar het is ook wel een moeilijke vraag. Wat is kwaliteit van leven? Want dat zal voor de een heel iets anders zijn dan voor de ander.
2: Precies. En dat is exact de sleutel. Ja. Dus de basis van kwaliteit van leven vertrekt vanuit het respect dat je voor verschillende opvattingen kan hebben. Dus wat voor jouw kwaliteit van leven is, hoeft dat voor mij helemaal niet te zijn. Alleen nu is ons systeem zo ingericht vanuit een eenheid dat we een definitie hebben van kwaliteit die vooral gaat over zorg en die erop is gericht dat kwaliteit gelijk is aan veiligheid. Mm-hmm. En dat is niet het geval.
1: Ja, die mensen die nu luisteren denken, oh, die film die wil ik zien naar de aankomende dagen op verschillende plekken. Ik zal die data op de website zetten. Dat is het makkelijkste, denk ik. Wat ik nog wil weten van jullie. Jullie hebben het allebei over. Ik was hartstikke jong. Toen zag ik voor het eerst van, jeetje, jullie kregen de schrik van je leven. Dat is het eigenlijk. Zijn jullie nu veranderd van mening?
2: Zeker, omdat natuurlijk kan dementie heel erg verdrietig zijn. Hè? Dementie kan je relatie ontwrichten die je met andere mensen hebt. Maar tegelijkertijd hebben ook heel veel mensen met dementie verteld in de afgelopen jaren dat het meest pijnlijke is hoe de samenleving naar je omkijkt. Dus in die zin ben ik wel hoopvol, omdat ik echt voel tot in mijn haarvaten dat die maatschappelijke verandering, dat die gaande is. En dat betekent dus dat we een hele grote bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van die angst. Door het stigma op dementie te doorbreken, door op een andere manier te kijken en mensen dus ook op een andere manier als onderdeel van die samenleving te blijven zien.
1: Mm. Ja, Jonathan?
0: Tweeledig. De verandering gaat natuurlijk nooit snel genoeg. Ik ben ietsje ouder dan Teun. Maar als ik zie wat er in de afgelopen jaren is gebeurd, is wel een hele mooie hoopvolle beweging die gaande is. Dus ik hoop tegen de tijd dat het nodig zou moeten zijn, dat ik inderdaad dat er naar me geluisterd wordt, ook als ik een vorm van dementie zou hebben. En dat je vooral in een omgeving mag wonen, het liefst natuurlijk zo lang thuis. En als dat niet meer gaat, in een omgeving waarin je met nog steeds heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende hulpvragen kan samenleven. Zodat je het gevoel hebt dat je echt een huishouden hebt. We hebben het in het boek ook wel eens omschreven als een studentenhuis via SOP met Very Superior Old People. Dat je gewoon het gevoel hebt dat je nog een fijne gemeenschap bent met elkaar. Want dat is wat er zoveel ontbreekt inderdaad in de jaren dat ik daar zelf mocht werken in het verpleeghuis. Dat je het voelde zo als een andere samenleving waarin je eigenlijk het verdriet voelde van de mensen die daar zaten. Dat je dat hoopt van, hey, als je toch die laatste fase van het leven, waarin we allemaal weten dat die eindig is op een gegeven moment, mag je op een gegeven moment ook gaan. Maar ook het gesprek hebben van, hoe kan je nou nog zo fijn mogelijk leven in die laatste jaren? Dat is zo'n andere vraag dan, hoe kunnen we dat lichaam zo goed mogelijk houden? Want dat is helemaal niet de vraag van de mensen zelf. Dus we moeten heel erg kijken, hoe kunnen we jou zo comfortabel mogelijk, zo leuk mogelijk, zo vrolijk mogelijk. Want het is niet allemaal vrolijk, dat weten we allemaal. Maar laten we dan in ieder geval ons best doen om dat wel te doen.
2: Ja. Mm-hmm. Ja. En dus ook gewoon dood mogen gaan als het moment daar is.
1: Ja.
2: En als we zelf niet deze vragen stellen, dus ook de mensen die nu luisteren, wat is voor mij een goed leven? 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dus het is geen vraag of je ermee te maken krijgt, maar wanneer. Ons systeem reageert automatisch met bescherming. Dus als je niet zelf zegt tot hier en niet verder, dan word je soms ten koste van je levenskwaliteit beschermd. Mm. En soms is een goed leven ook bijvoorbeeld vanuit jouw wil dat jij bijvoorbeeld thuis wil blijven wonen, dat je van de trap mag vallen en dat je bijvoorbeeld een heup breekt en daarna overlijdt. In plaats van dat we mensen 2 jaar voordat dat zou kunnen gebeuren al uit huis halen, onthemen van hun gemeenschap en in een verpleeghuis laten wonen. Ik zeg niet dat dit moet gebeuren.
1: Nee.
2: Het gaat erom dat we wel ruimte geven aan zulke ethische en persoonlijke vragen die mensen kunnen hebben.
0: Ja, dat is vooral mooi, want die vrijheid heeft bijna iedereen zonder dementie.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, ik had een buurvrouw, Marie, die was 90. Die viel heel vaak van de trap in de laatste fase van haar leven. De kinderen schreeuwden dat ze naar een verpleeghuis moest. En ze zei gewoon over mijn lijk. Ik woon hier al 60 jaar en jullie zijn niet de baas over mij. En als ik zo onderaan de trap lig en ik ga dood.
1: So be it.
0: So be it, want ik wil gewoon mijn koffietje in de tuin drinken. In het zonnetje, wat ik elke dag doe. Dan maar bont en blauw. Ik ben toch oud, zei ze. Wat maakt er nou nog uit wie me ziet? Ik vind dit het mooiste leven. Nou, dat hebben haar kinderen gerespecteerd. En daardoor ook heel gelukkig. Als ik ze nu nog af en toe spreek in het dorp, dan zei ze, ik ben toch heel blij dat we dat hebben kunnen doen voor mijn moeder. Want ja, ze is zo gelukkig mogelijk gestorven.
1: Ja. En als ik jullie zo hoor, is Human Forever niet het eindpunt van de missie?
2: Nee, want we zijn bezig met het vervolg. Dus we zijn bezig met een tweede film waarin we duiken in de wereld van gemeenschappen. Omdat dat wel een hele duidelijke rode lijn was uit de ervaring van de eerste. Dat ja, mensen ergens bij willen horen en dat zit vaak in de gemeenschap. Dus we reizen voor de tweede film de afgelopen 3,5 jaar in totaal naar 14 landen over alle continenten. We zijn helaas niet in Australië geweest, maar wel in Nieuw-Zeeland en op Samoa. Dus wel in de buurt geweest.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat wordt ook weer heel bijzonder. En die komt volgend jaar uit. Gaat die ook weer de wereld over via de bioscoop.
1: Nou, hartelijk dank voor jullie komst. Indrukwekkend om te zien en te horen. Dankjewel.
0: Yes, jij bedankt.
2: Dankjewel.
1: Ga voor de trailer van Human Forever en informatie over de Australische screening sessies van de documentaire naar onze website sbs.com.au/Dutch. Dan nu muziek van Willeke Alberti. Dit is Samen zijn.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Download vandaag nog de SBS Audio-app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play. Nog een paar nachtjes slapen en dan begint het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Nou, voor sportjournalist Jaap de Groot is onze man ter plaatse. Hij is in Kansas City, waar het Nederlands elftal eerder vandaag ook arriveerde. De stad is bekend door de Kansas City Chiefs, een American voetbalteam, en het basiskamp van Oranje tijdens de groepfase. Nou, vanmorgen vroeg sprak ik al met Jaap over het laatste Oranje nieuws.
1: Dit is SBS Radio Dutch.
0: Jaap, jij bent in Kansas. Oranje is inmiddels ook in Kansas. Je hebt ze opgevangen, hè?
2: Ja, het was de happy few. Ze kwamen iets eerder dan gepland aan in een hele blauwe kist. Zijn ze geland en daarna meteen naar het Cascade Hotel in midden in het centrum van Kansas City gezeten. Waar een handjevol Nederlandse fans ze opwachten, maar... Voor de plaatselijke media was het bijna niet te doen. Want ze werden echt, er stond een bus klaar bij het vliegtuig. En met politie-escort werden ze naar het hotel gebracht. Dus de mensen hebben ze alleen op afstand kunnen zien. En morgen dan gaan ze het goed maken. Want dan hebben ze een open training. En er zijn 1000 supporters, Amerikaanse supporters uit Kansas City uitgenodigd. Dus dan wordt het weer gecompenseerd.
0: Okido. Wat was de indruk van wat je hebt kunnen zien? Want we moeten het toch even hebben over die oefenwedstrijden. Dat is nou niet echt iets waar ze met blijdschap op terugkijken, denk ik.
2: Ja, maar ik houd altijd op slechte generaals. Ik vind ook voor de start van de competitie, de ploegen die de slechte voorbereiding hebben, die presteren vaak het beste en andersom ook. Het gaat er, kijk. Voorbereiden is voorbereiden. Uiteindelijk ga je alles uittesten wat je nodig hebt op het moment dat het om het echt gaat. Ik lig er niet zo wakker van. Kijk, we hebben het al eerder aangegeven. Bondscoach Ronald Koeman heeft een serieus probleem om zijn spelers fit te houden. Er zitten er een paar bij die op echt zwaar fysiek in het rood staan vanwege het zware seizoen. En hij heeft natuurlijk een paar jongens geselecteerd. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jurriën Timber. Die niet fit waren. En ja, dus hij heeft andere zorgen aan zijn hoofd dan meteen in een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan of Algerije meteen te pieken, waardoor je straks het toernooi als een gewoon met de flaten begint. Dus goed, het gokken is tot nu toe niet helemaal goed uitgepakt, want Jurriën Timber kwam niet eens aan de wedstrijd tegen Oezbekistan toe, want er kwam zo'n terugslag van de Champions League finale dat ze besloten hebben om hem terug naar huis te sturen. Dus ja, daar gaat een hele belangrijke pion voor de elftal als en voor de opbouw van zijn elftal, voor Ronald Koeman, gaat daarmee verloren. Want zijn favoriete elftal was het centrum, verdedigingscentrum, met Virgil van Dijk en Jurriën Timber. Daarvoor op het middenveld Frenkie de Jong. En daarvoor in de aanval Memphis Depay. En daaromheen bouwt hij dan zijn elftal. Nou ja, goed, dus 25% van die rode draad door het elftal, die is nu weggevallen. En ik weet zeker dat hij daar enorm van baalt.
0: Ja, en heeft dat ook impact op zo'n spelersgroep, als er één zo iemand nu op dit moment nog afvalt?
2: Ja, nee, niet direct, want Geert Ruijder stond meteen klaar. Die was natuurlijk ook als reserve, mocht hij al in de voorbereiding meetrainen in Zeist. Ik denk dat iedereen toch een beetje gefocust is om zelf goed te pieken hier in het toernooi. Wat ik al zeg, de spelers van Liverpool, of het nu Gakpo is, en zeker Virgil van Dijk, die hebben een heel zwaar seizoen achter de rug. Virgil van Dijk heeft zelfs de meeste minuten gemaakt van een speler ooit in de geschiedenis van Liverpool. Dus die jongens lopen op het randje en die hebben gewoon alle aandacht voor zichzelf nodig om die arbeidsrustverhouding heel goed te hanteren. Om gewoon een toernooi als deze, als je de finale haalt, 8 wedstrijden op absoluut topniveau, om die goed door te komen en niet, wat je nu al ziet, al in de voorbereiding, dat je

0: dat je straks bij die groep hoort die op het laatste moment af moet vallen, omdat ja, het lichaam zegt tot hier en niet verder. En ja, dat debakel probeert iedereen natuurlijk te voorkomen, maar dat heb je soms niet zelf in de hand.
1: Nee. Dan heb je al een beetje rond kunnen kijken, hè? Je bent al eerder geweest ook om een beetje de faciliteiten te checken. Kan je ons een beetje uitleggen hoe het daar is en ook qua temperatuur? Want in Nederland zit natuurlijk in het voorjaar een beetje wisselvallig weer. Hoe is het bij jullie?
0: Nou, ik ga je even vertellen wat ik in 36 uur na mijn aankomst in de Verenigde Staten mee heb gemaakt. Ik vloog op Houston. Nou, ik had natuurlijk al voordat ik vertrok, maar dat was ook al in maart, van allerlei mensen te horen gekregen: oh, je telefoon wordt leeggetrokken, je krijgt de ICE voor je kiezen. Ik kwam in Houston aan. De vorige keer in maart duurde 2 minuten voordat ik door de douane was. Nu was het echt binnen een minuut klaar. Het was gewoon mijn paspoort laten zien, melden dat ik voor het WK kwam en ik mocht doorlopen. Toen ben ik blijven hangen om te kijken hoe het de Nederlandse supporters die bij mij in het vliegtuig zaten, hoe die zou vergaan. En er gebeurde exact hetzelfde. Nou goed, toen kom ik buiten in Houston, waar Nederland dus de tweede wedstrijd van de pool tegen Zweden speelt. En werkelijk waar, Paulien, ik was van de uitgang naar de plek waar mijn huurauto stond. Ik denk dat het 5 minuten, 10 minuten lopen was. Ik was helemaal doorweekt. Het was niet alleen warm, maar de vochtigheidsgehalte in Houston was ongelooflijk hoog. En daarna in de auto, dan zit je ook nog in je auto nog te soppen van het zweet. Want dat moet allemaal, je moet je aanpassen, je hele lichaam. Toen ben ik in 3 uur naar Dallas gereden. Daar was het nog warmer, alleen wel droger en aangenamer. Daar speelt Nederland zondag zijn openingswedstrijd tegen Japan. Nou, hoeven we daar niet in paniek over te raken wat Houston en Dallas betreft. Want Nederland speelt in 2 overdekte stadions met airconditioning. Dus die klap van de temperaturen, van die hoge temp, valt mee. Vervolgens ben ik naar Kansas City gereden. Dat was gisteren echt lenteweer, dus een graadje of 26. Dus wat dat betreft had bondsarts Edwin Goedhart het goed gezien. De humidity van Texas kwam te vroeg. Dus je moet je op hoogte zitten bij Kansas, waar het wat koeler is, waardoor je fysiek je reserves wat kan bewaren voor de tweede ronde van het WK. En als het eventueel langer gaat duren, dat je dan toch nog fysiek wat in je achterzak hebt zitten. Alleen vandaag is hier ook een hittegolf begonnen in Kansas City. En ja, de temperatuur stijgt ook boven de 30 graden. En het is voor de komende dagen blijft het warm. Vanochtend ben ik even bij het stadion geweest waar Nederland zijn derde en laatste wedstrijd tegen Tunesië speelt. Het Arrowhead Stadium. Thuisbasis van de Kansas City Chiefs, 2 maal winnaar van de Super Bowl. Ik moet je zeggen, Paulien, het was een fascinerend gezicht. Je ziet aan de ene kant het prachtige stadion van, ik denk wel een van de mooiste stadions ter wereld van de Kansas City Chiefs, Arrowhead Stadium. En recht daartegenover ligt het stadion van Kansas City Royals, de honkbalploeg. En ook dat is een prachtig stadion. En Kansas City Royals is natuurlijk ook gewoon winnaar van de, een paar jaar geleden, winnaar van de World Series. Dus het is wel een stad van kampioenen. En als je dan dat complex ziet met die twee imposante stadions tegenover elkaar, ja, dan heb je wel het gevoel dat je in een echte sportstad zit. En als je dan ook ziet hoe het Arrowhead Stadium helemaal al in WK-sfeer is gebracht, ja, dan mag het aftellen beginnen voor mij, hoor.
1: Ja, nou, volgens mij is dat echt wel heel erg begonnen. Al hier tenminste wel bij ons. Want ja, wij zenden het WK natuurlijk uit op tv. Dus we zijn er klaar voor. En ik ben klaar voor jouw updates.
0: Ja, nou goed, ik heb er gewoon heel veel zin in. Het is mijn 13e WK. Amerika is toch altijd iets apart. En je hebt natuurlijk hier te maken met heel veel eromheen. Het is Amerika is een sportland puur zang. Maar wat je nu ziet op mondiaal gebied met events op dit niveau, alles valt hier samen. Dat is de politiek, de veiligheid. Er speelt zoveel omheen. De economische situatie in de wereld. Het is sport, maar het loopt parallel met de geopolitieke situatie in de wereld. Vandaag weer het nieuws wat ik net hoor, dat een Amerikaanse helikopter door Iran is neergehaald. Nou, dan weet je gewoon dat het meteen weer consequenties heeft voor de Iranese voetbalploeg, die dan waarschijnlijk zeer beperkt maar hun wist

0: wedstrijden in Amerika mogen spelen. En dan weer terug moeten naar een basiskamp in Mexico. En ik ben bang en ik hou er rekening mee dat we de komende dagen, de komende weken, nog veel meer van dit soort incidenten mee gaan maken. En nou goed, daar zijn we journalist voor. Niet alleen de mooie dingen rapporteren, maar ook gewoon ja, de zaken die op dit moment ook in de wereld spelen. En dat is niet altijd positief.
1: Nee, nee. Dankjewel Jaap voor nu. We spreken je snel weer.
0: Helemaal goed.
1: Het WK voetbal van de FIFA is dus live en gratis te volgen bij SBS en SBS On Demand vanaf 12 juni. En u kunt alle 104 wedstrijden dan bekijken.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de App Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op social media, op Facebook en Instagram onder de naam @SBS Dutch. Over een half uurtje om 12:30 kunt u naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond kijken. Dat kan op SBS World Watch. En dat journaal is ook beschikbaar op SBS On Demand. We sluiten weer af met een voetballiedje. Wij zijn Nederland van Jan Smit, André Rieu, John de Bever en Jack van Gelder. Ik wens u een fijne middag. Graag tot zaterdag. Dan zijn we er weer. Dag!